0: Goedenavond, Magdo, gaan we het samen met u. Thank you so much for tuning into the show this evening.
1: Hallo. Ja, jy is die hele tijd saam met my. Maar ek het nou gewerk. En ek het my gras gesny, my tuinskoen gemaak.
0: Kwaai, kwaai,
1: Magda. Dan hoor ek die muziek. So, net ek my sien vir ons gebraai vanavond. Nou is ek by die huis.
0: Nice,
1: nou gaan ek rustig sit en luister. Ek love your music.
0: Baie dankie, Magda.
1: Vooral Sophia. So, nou gaan ek rustig sit. En kijk, ek gaan nog net een skottige dingetje doen. Dan is ek klaar, maar ek is nou moeg. So, ek gaan nie lang blij nie. Maar, dankie vir like muziek.
0: You are most welcome.
1: Jy kan maar. En jou muziek is fantastisch. So, dankie vir dit hoor. Lekker aan saam met my verder tot ek gaan slaap is. Ek gaan nie meer lang wees nog aan my doodloos. Dankie hoor, bye.
0: Bye Magda, thank you so much for tuning in. And have a beautiful evening further. Thank you. Always good connecting with our listeners. This is Kate.